0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
3: Sakkes, hoef, hoef, vari, vari, hoef, hoef, binnen my hoef, hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: ontwikkelen. Laat ons jou helpen om jouw beste zelf te worden. Sluit nou aan bij Prosperity Martial Arts Center.
1: Die jouw stasie Top 40, elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt.
2: Wait a minute, let me

0: Sagter, duidelijke duf, duf, duf, duf. Motherfucker, doof, doof, body, body, doof,
1: doof, bunna, my doof, doof, give my bikkie. Hier is jij nummer 1 op jouw statie. Jouw statie. Jouw statie. Jouw statie. Jouw statie.
2: Jouw statie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jouw statie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jouw statie.
1: Missie, soos jy daarvan hou.

Ja, en môre môre weer een, so 7 minute na 6 môre, Philip, môre Kathleen en Johan, môre Johan en Anna's daar. Vrystater, môre, Mache is ook daar, Sansu, good morning, James is ook daar en Opa, ja, môre Opa, The Void is ook daar, ja, Ines en as jylle klomp, wat sal moet ons keir? Dis heerlik op die dinsdag saam met jou te keir en ons gaan lekker muziek maak en soms oor alles en of wat gesels en ja, kom ons raak beweeglik. En ons doen dit met The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction.

0: En die tijd is zo'n 16 minuten naar 7. Wij danken ook van Sam Keir. Nolien is daar. Cindy is ook daar zo. Ricardo heeft ook daar bij ons aangesluit. Bij dankie. Lekker. Jij is aan ons Keir. Nou is het tijd voor ons breakfast papgooi. En zo maak mens.
1: Tijd voor die breakfast papgooi.
0: Ek speel vir jou 2 kort uittreksels en dan kan jy kies wat jy en jy wil hoor. The Supremes, You Can't Hurry Love, nummer 1. The Supremes, number 1, You Can't Hurry Love, yeah, I need love. And now number 2, High Five, Grease Lightning.
2: Why, this car is automatic, it's systematic. It's hydromatic, why, it's Grease Lightning. We'll get some bed lifters and 4-barrel cloths.
0: High five, number 2. This car's automatic, systematic. Yeah, Grease Lightning, number 2. Number 1, Supremes, You Can't Hurry Love. And number 2, High Five, Grease Lightning. Ek gee jou nog so 'n minuut of so, dan stem jy wat jy net vir jou moet speel.

0: En onze geluisterd naar Hayley Steinfeld met capital letters. Nou ja, jullie kiezen volgens breakfast popgooi is die je nou. You can't hurry love.
1: Tijd voor die breakfast popgooi.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, ras ras, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jacaranda Hardeware, 25 Germany Straat, Brackenfell. Jou eenstop hardeware winkel.
3: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.

0: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20:08 tot 5:00 en Saterdag 20:08 tot 1:00.
1: Dis was Los Luigi op jou stasie.
2: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou een stop hardeware.

0: Lekkerlijn. Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat jy lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.
2: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week, op jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou

0: Blue app is nu beschikbaar in je Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Blue Stasi, waar jij zaak maakt.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jou stasie.

0: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Starseed.
1: Jy het my geleer van gewone goed.

0: SFM Nuus.
1: Dit is aan, lekker goeiemiddag aan jou. Dit is skuins na 4 op Harties FM en hier is jou nuus gelees deur Hein van Wyk. Is ook aangeskakel op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag.

Hartelijke goeiemorgen jou, 16 minuten na 4, dus tyd vir Huiswaarts keer Samedain hier op jou gunsteling radio, Huiswaarts Samedain op Parties FM, waar ons dinge anders doen. Ook vanmiddag word hierdie uitsending herlei op die senders van jou stasie, dan Brackenfell en Riebeek Vallei Radio in die Weskaap. Nou ja, die luisteraars daarvan jou stasie en natuurlijk ook van Riebeek Vallei Radio, hoop dat dit al beter gaan daar met die groot storms wat julle getref het sedert vrijdag, wanneer dit begin, sondag eindelijk. Wat weet ons, bring ons op hoogte van saak, ons wil graag weet, 061-511-2602. Ons bring vir jou lekker muziek in die program, om 4:30 het ons woorddraai, soos gebruiklik. En dan moet nie vergeet die, ons het weer nies om 5:00 vanmiddag, streeks weer direct daarna. Actualiteit om 4:45 in Nies Focus, met sportnies om 5:30. En tussendeur kyk ons ook na die verkeer.

bring vir jou net die beste muziek, net die lekkerste geselskap uit die jare 70, vanaf die jare 70 tot nou. So ja, indien daar enige stukkie muziek is wat jy so graag wil hoor, nog nooit hier gehoor het op Hard die 7 mee, en is deel van ons muziekgenre, dat weet my, hier op ons WhatsApp lijn, ek speel het graag vir jou op 061-511-2602. Dan kom ons val weg met vandagse verkeer.

0: Wel, dit is dan die einde van voordrijven vandaag. Kom eens kijken naar die personen wat volgens die correcte inschrijving is gestuurd. Daar is ook een winnaar. En eerste, tweede, derde en een vierde plek. Welke dan? Weer een Alta Clarence. Hier van Hartebees Poort. Alta is in die eerste plek vandaag. Ze zijn die woord waarna ons gesoek het vanmiddag. Is natuurlijk toy of toys. Kinders hou van speelgoed. Dat is heel te maar recht. Speelgoed, toys. En dan in die tweede plek. Kom ons kijk hoe wie is tweede. Hier zo, ek het een tweede plek ook vanmiddag. Net mooi zeker maak wie is tweede. Al die pad daar uit Namibië uit. Johan Nagel van Ariams Vlei Namibië. Is in die tweede plek van my. Hy sê, die woord is toys. In die derde plek Norman, Norman Doreen van Durban. En in die vierde plek het ons, vinnig, kom ons kijk wie het ons hier, Rosie Marie van Bloemfontein. Allemaal is heeltemal reg, die correcte woord is toys. Ons het nou geluister net hierna, of net voor dit, na Britney Spears, a toy soldier. Ons gaan nou een handelsbreek neem en dan net zo lekker bykie muziek. Net een bykie lekker muziek. Wat doen we met 5 uur? Ons gaan luisteren onder andere naar Kurt Darren. Ek sal jou saamvat. Blijf eens kakel.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma. Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedew Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedew Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedew Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: If you're in Hearties this weekend, you have to check out the Tin Roof Eatery at Hartmark. Big breakfasts, the large selection of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, home-style hamburgers, and so much more. The kids can play while you actually relax, and if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday for the month of May, one lucky table gets their bill burned, like literally set on fire, and it's completely free. The Tin Roof Eatery, drink, play, and maybe don't pay for the month of May.
5: Jy luister na Hearties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: XFM, nieuws.
1: Een hartelijke goedemorgen, joh. Dit is Op die Kop 5 uur en tijd voor nieuws op Hardies FM, jouw station in de Big Valley Radio.

SFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: We beginnen in Gauteng vanmiddag die Indian Danielberg snelweg in noordelijke richting die afrit daar bij Garsfontein. Stilstaande voertuig thans daar op die Indian Noord. Dus bij daar die afrit en dit kan problematisch raak, soos wat spitstijd voordier vandag. So wees maar net daar op die uitkijk vir enige probleme. Dan in Kaapstad het ons die N7 Noord. Dit is die afrit vanaf Plattekloof weg. Daar is, lyk my, een brand. Ek is nie seker of dit een voertuig is of een veldbrand nie. Hierdie tyd van die dag en soveel reen kan het ook moontlik nie een veldbrand wees nie, dalk een voertuig. Maar ry versigtig daar, die linker skouer van die pad is gesluit en moenie daar enige kanse waag nie. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by Klifduil Wisselaar, ongeluk op die N3 Noord, daar by die afrit by Klifduil. Alle bane is toe. Daar is geen manier hoe jy daar kan voorbij gaan nie. Daar moet jy baie, baie geduld aan die dag lê. Terug in Gauteng, die N3 westelike voorbijgang. Dit is daar afrit vanaf Winnie Mandela. Daar het ons stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die afrit by Rivonia. Het lyk sover of dit dan enigste verkeersprobleem is wat nou onmiddellik aangemeld is, wat as dringend beskou word. Soos ek altyd sê, as daar iets is wat jy gewaar, wat, dit kan een probleem inhou vir ander padgebruikers, laat weet ons. Dan kan ons ander padgebruikers voortydig waarskie 061-511-2602. Ons maak spiekie muziek, voordat ons kom by sportnies, sies eniekie van Majazi, ook een van sy nieuwe vrystellings, Majazi met A Long Time Ago.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.
2: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: 30ste verjaarsdag sal vier, is sy sekerlik steeds een van die vinnigste bowlers. Sy het ook juis in haar een jaar of twee gelede die spoednaald in die rooi gedruk vir die Delhi Capitals. En een van haar afleverings is teen natuurlijk 132 kilometer uur gemeet. Dit is nogal vinnig. Gebrand van die cricket wat op natuurlijk die kaart is, die Wereldbeker cricket. Die groep, Suid-Afrikaanse groep, vertrek op die 25ste mei vir oefenkamp in Arundel, waar hulle 'n paar littelos maak wedstryd teen Australië gaan speel. Hulle amptelike veldtog begin op die 13de Junie teen die einste Aussies in Manchester. En sy gewonder het wie is allemaal in die Protea vroue cricketspan. Hier is vir jou samenvatting, Laura Wolfhard, natuurlijk die kaptein, Desmond Brits, Nadine de Klerk, Annerie Dirksen, Shabrim Ismail, Sinalo Jafta, Marzaan Kamp, Ayabonga Kaka, Sunay Luys, Karoba Mesu, en Nonlukleku Kelu Mtlaba, Kaila Reineke, Tumi Sekune, Chloe Tyron en Danai van die Kerk is allemaal deel van die span. Baie sterkte daar aan die Suid-Afrikaanse vrou cricketspan. Ons hopelik bring dalk die beker huis toe. Wel, so gepraat van cricket, natuurlijk, ek dink dis tyd om te luister na hierdie liedjie wat ek lang laas gehoor het, I Don't Like Cricket Man, I Just Love It. Uitgevoer natuurlijk deur Dreadlock Holiday, bly ingeskakel.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis, aan specialiste, AirClima bring koel gemak en betroubare lugversorging waar jy drie nodigste het. Met 30 jaar in die bedrijf en een span wat gesamenlik meer as 100 jaar ondervinding het, is AirClima jou betroubare specialiste vir installatie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlijke aandag aan detail en esthetische mooie installaties wat perfect in jou ruimte inpas. Bly koel, bly gemakkelijk, AirClima. Besoek www.airclima.co.za. Airclima is perfectie in elke asem.

0: XFM, nieuws.
1: Wat is aardig, goeienavond aan jou. Dit was pas 6 uur en is steeds jou aand nieuws op Arties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Dames en heren, goedenavond. Bij welkom. We gaan kijken naar die nieuws vanavond. En ja, die nieuws waar we ons vanavond gaan luisteren. Is die nieuws wat uitgaan ook op jouw statie. En Riebeek Valley Radio.

ZFM, die een uitzending wat ook live wordt op die zenders van jouw station in Riebeek Valley Radio. Bykans 6:15 en dit is nou tijd om te kijken naar die weer vanmorgen. Ons het pas geluisterd naar Likkie wat Alta aangevraagd, een van ons deelnemers aan voordraai. Alta wat hoofdzakelijk, daar kon ze wat het sy gevraagd het, nou so pas van gespeeld, Stranger van Kris Kristofferson. Kom ons kijk gauw vinnig wat maak morgen se weer.

0: Goed, as ons nou kyk na môre se weer situasie, Artemiespoort is waar ons gewoonlik begin. Is môre woensdag 9/24, môre nogal 'n lekker dag hoor. Matige dag, matige temperature, 24 maksimum in Harties. Die sonnetjie gaan ook lekker skyn. Dan Pretoria môre 8/24, net so 'n lekker dag daar. Johannesburg 5/22, Kaapstad môre aan die bewolkte kant en koelerig 14/17. Durban 1928 gedeeltelik bewolk. Kom ons kyk gevind na die ander dorpe in Stede Bloemfontein, 6 in die oggend, 16 deur die dag, reën en donderbuie wat voorspel word. Polokwane nogal warm, Polokwane 10 maksimum 26. Appington môre reën en donderbuie 8 maksimum 20. Port Elizabeth 15 minimum 19 maksimum met 'n kans op goeie reën daar. Gedeeltelik bewolk in Oos-London 16/22. Luisteraars van jou stasie daar in Brackenfell, môre na by julle, woensdag natuurlik, 9 minimum 17 maksimum bewolk. Die luisteraars van Riebeek Vallei Radio in Riebeek Wes, ook môre daar, maksimum van 8 en een maksimum, tenminste een minimum van 8 en een maksimum van 17, een bewolkte dag in Riebeek Vallei. Neem een vinnige draaikie by die markplek, dan kom ons terug met die muziek van Ferdi Coetzee en dan ook aanstonds weer tyd vir die laaste verkeersverslag van die dag.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level?

Maar ja, de hand is nu gaan zo lekker Nikkie van Kurt Darren. Mama, maar is het tijd voor je verkeer voor die laatste keer? Van de Hanse kunstenaar Driespel is die muziek van natuurlijk niemand anders dan die als André Spiegers, Afrikaanse kunstenaar. Kom eens kijken eerst gewoon verder naar die verkeer, of daar iets op die paaie aan die gang is.

0: Wel, is dan tijd om te groeten. Kwart voor 7 op je kop. Die kunstenaar Dries Belvenaar. Die muziek van André Spiegers. Dank je, André. Jouw prachtige muziek en talent. Het brengt ons in het einde van vandaagse uitgave van Huisvaart Samadijn. We doen het weer morgen, 4 tot 7. Ook op die zenders van jouw statie in de Riebeek Valley Radio. Mag je heerlijke ante en sterkte voor al ons Westkapenaars, die luisteraars daar van jouw statie in de Riebeek Valley Radio. Met al die storms in hierheen. Ons hoop als zal wel eraf vinnig weer een plek vallen voor jullie. Bye bye sterkte om ons gebieden gaan uit naar allemaal daar in Kaapstad en in die Westkaap. Vanavond om 7 uur, Dewald Marits met Pad Langs. Hy doen het samen met jou tot en met 10 uur. Nou, maar nie vergeet nie, Pad Langs samen met Dewald Marits. Dan ek kuier weer samen met jou van morgen 3 uur af. En die program Midday Magic. Dan 4 uur onthou, soos gebruikelijk, Huisvaart Samadijn. Dank je voor allemaal zijn samenkuier hier in die program vandaag. Deelname aan ons liedjespeeligie. Ik hoop ook het allemaal zijn muziek gespeeld. En die niet zal ik het morgen weer doen. Inderdaad. Ek gaan vir jou handelsbreek bring nou, dan gaan ons uitspeel in die program met de 60er jare liedjie The Beatles met And I Lover. En daarmee groet ek jou tot morgenmiddag 3 uur. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.
1: Skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know,
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but
4: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

gewissen, als ik jou weggaan eerder gelissen. Maar die snit mensen die bent, jij ziet het niet, zo zeg niet, jouw plan het niet.

бас, есть на уме такая хас. Kan ons toch weer een keer lekker kapitel oor ons musiek, of saamstem oor alles en so wat ons laat klik.

verlies. Alhoewel de dag nog kan lang vatten, kom je hierna toe terug met een ompak. Maar die sneet winsen dieven, je ziet het niet, ze zegt niet, je plan het niet.

0: Lounge.
1: Kom maken draai bij Café Lino of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoek spijskaart zal jou niet teleurstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste dag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kijkpletter vir slechts R120 is ook beschikbaar waar jy 4 verschillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars.